fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

geweest.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.

Oh, yay, een beetje van mij, of ben je niet vrij, Claudia? Gun mij de volgende dans, of heb ik geen kans, Claudia?

je aan wit, Claudia. Zeg dat je ook van me houdt, of laat ik je koud, Claudia. Heb jij niet liefste gezegd, of hoorde ik slecht, Claudia? Mijn hart staat open voor jou, mijn

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur, muziek.

It's a Raining Man, Gary Halliwell aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker editie van deze maandagmorgen 17 augustus. Ik zeg goedemorgen, ja, en het regent een beetje, hè? Ja, ik was vanmorgen weer even wandelen en zo, parapluutje eventjes opengeklapt, want het drupte nog wel, her en der, een klein beetje. Dus wat dat betreft wordt het vandaag een beetje een vochtige dag, denk ik. Ik ga straks even naar het weerbericht kijken. En je zult vandaag ook wel bij meerdere radioprogramma's wat regenliedjes voorbij horen komen. Want de regen waar we zo lang op gewacht hebben, die is er dus uiteindelijk. Het is nog niet echt veel regen, maar goed. We kijken even wat het vandaag gaat worden straks in het uitgebreide weerbericht, hè. Goedemorgen, het is maandag geworden, 17 augustus. Ja, klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen zaterdag opnieuw de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. Tientallen mensen hebben een stukje snelweg opgelopen en dat de stad uitliep. Nee, automobilisten die de weg op wilden rijden, die waren het er niet mee eens. Die waren aan het tuteren en die vonden het niet fijn, de menselijke blokkade. Ja, de politie die leek verrast door de onaangekondigde actie, maar heeft de actievoerders rond 3:15 net op allemaal weer opgetild en weggesjouwd. Dat doet men dan met actievoerders. Hè. Die worden dan opgetild en dan weggebracht met een stadsbus. Net buiten de stad. Ja, om 3:45 kon het autoverkeer weer gewoon doorrijden. Ja, de nieuwe actie van Extinction Rebellion kwam een week na de blokkade van hetzelfde stuk snelweg. Vorige week zaterdag. Ja, de actievoerders vinden dat de Tweede Kamer moet terugkomen van vakantie voor een debat over de aanhoudende droogte en de hitte in Nederland. Ze vinden dat daar haast bij geboden is. Ze zeggen de catastrofale droogte waar we nu mee te maken hebben is geen ongeluk, maar een beleidskeuze. Dat zegt Puk van Noord. Hij is de woordvoerster van Extinction Rebellion. Ze zegt het is een klimaatcrisis waar we al jaren voor waarschuwen. Honderden hittedoden, de natuur uitgedroogd en miljarden aan economische schade. Hè? Ja, goed. Nou ja, deze week hopelijk een beetje rustig op de weg wat betreft de acties. Ja, en Extinction Rebellion die laat weten om er best wel over nagedacht te hebben. Hè? Ja. Goed, dat was dus afgelopen zaterdag. Het nieuws van vandaag hoor je natuurlijk ook in dit programma. Dus blijf luisteren. Maar eerst Matje. Hoogkamer. En als de zon even schijnt. Ik droom.

lofzang aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker bijna. Ja, welkom. Goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Nederlandse estafettevrouwen hebben afgelopen zondag voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. Nederland eindigde de EK Atletiek in Birmingham met 14 medailles. Ja, en dat is niet mis. Dat is eigenlijk een record. Ja, Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Zaalberg, Femke Broeders-Bol, die liepen in de vrouwenfinale naar de vijfde Europese titel voor Nederland. En ook dat is een nieuw record voor de Europese kampioenschappen. Andere landen die het ook goed gedaan hebben zijn onder andere Spanje en België. Ja, dus die hebben het ook goed gedaan tijdens deze speciale spelen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe ruim 2300 levens geëist. Het zijn er veel meer, 2325 zelfs. Zo blijkt uit cijfers van de gezondheidsautoriteit in Congo. Daarmee is het de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het dodental is hoger dan tijdens de ebola-uitbraak die we kennen van 2018 tot 2020. Toen eiste de ziekte bijna 2299 levens. En nu dus al 2325 doden. Ja, het instituut in Congo voor volksgezondheid heeft inmiddels 4945 besmettingen geteld. Alleen de uitbraak in Guinea, Liberia en Sierra Leone tussen 2014 en 2016 was groter. Toen waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ruim 28.000 besmettingen. En vielen er 11.000 doden. Dus dat is niet mis. Een grote ramp aan de gang daar. Ja, even het weerbericht vandaag. Nou, ik zei het al, het regent een beetje. De komende uren trekt het gebied met buiige regen. Daar heb je hem weer, van west naar oost over het land. Aan het eind van de ochtend wordt het wat droger. Komt vaker de zon tevoorschijn. De middag verloopt droog. Al komen vooral in het noordoosten ook een paar lichte buitjes voor. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht richting dinsdag is het eerst droog, later wat regen. De temperaturen liggen dan zeg maar tussen de 12 en de 16 graden. En dinsdag is het overwegend bewolkt. Van tijd tot tijd valt er dan wat regen van 19 tot 21 graden. Dus het gaat koeler worden en er valt wat meer neerslag. Op deze dag in 1974, op 17 augustus, was dit een nummer 1 notering.

0: Nummer eeuwig. Jij hoort hem nog regelmatig op de radio. Jorda Prince voorbij komen met natuurlijk het heerlijke nummer Sign of the Times. Ja, voor de wekker wakker. De poplegende Prince overleed trouwens in 2016. Hij was 57 jaar. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in Minnesota. En uit sexy bleek dat hij stierf aan een per ongeluk genomen overdosis. Ja, het ging om een sterke pijnstiller genaamd fentanyl. Ja, er is niemand vervolgd. Er was geen bewijs dat iemand anders opzettelijk de dodelijke dosis had toegegeven aan Prince. Hè? His royal badness. Goed, voor de wekker wakker. Het is maandagochtend en het is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Billy Joel voor MTV. En Goodnight Saigon bij Voor de Wekker Wakker. Ja, hij is ziek, hè? Heeft een normale druk hydrocefalie. Dat heet MPH. MPH, dat is een neurologische hersenaandoening. En vanwege deze aandoening heeft hij zijn drukke optreedschema grotendeels stilgelegd. Hij heeft ook laten weten dat hij niet stervend is. En hij probeert te herstellen onder doktersbegeleiding. Ja, alleen er zijn wel wat probleempjes, want wat concerten heeft hij af moeten zeggen. Het is een soort vochtophoping in de hersenen die vaker bij oudere mensen voorkomt. Dan krijg je namelijk evenwichtsproblemen. Zicht en gehoor gaan ook achteruit. En grote concerten heeft hij afgezegd. Dus hij moet een beetje rust houden, hè, bepaalde momenten. Nou, dit was een grote hit van hem. Die heette Goodnight Saigon. Goed, even kijken naar het verkeer. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij het Koenplein, daar is het aansluiten geblazen. Verder is het druk op de weg op de A15, de A27, de A29, de N3, Dordrecht.

Papendrecht. Daar is het druk. En wel bij de afrit van Dordrecht Centrum. Om Hogeveen is het ook aansluiten. Hogeveen om de andere kant op. Daar is het ook druk. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Daar wordt aan de weg gewerkt. En ook Ring Antwerpen is erg druk. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar rekening mee. Hè. Het is een klein beetje aanschuiven geblazen op deze maandagmorgen. Ja. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is 17 augustus. Hè. De dag dat Napoleon arriveert in zijn verbanningsoord, het eiland Sint-Helena. Het eiland ligt in de Atlantische Oceaan, ergens halverwege Afrika en Zuid-Amerika. En dat gebeurde in 1815. Hè. Een geschiedenisfeitje waar je misschien wel wat...

zie je maar. Als je een keer een rondje in de stad maakt en je kijkt een beetje om je heen, dan zie je soms dingen die je verbaast. En Guus Meeuwis heeft daar een nummer over gemaakt. Op straat. Uit 2001. Hè? Ja, trouwens, Guus die leeft niet op straat. Dat hoeft ook niet, want als je hem wil boeken voor een optreden, dan kost dat minimaal 65.000 euro tot 70.000 euro. Ja, en dan komt er ook nog wat kosten bij. Licht, geluid, techniek en reiskosten. Die zijn vaak niet bij de basisgage inbegrepen. Moet je nagaan. Ja. Dus Guus Meeuwis die hoeft niet op straat te leven. Hij heeft genoeg centjes in elk geval. Hè? Ja, 65.000 euro zeg voor een optredentje. Ja, ik weet het niet. Als ik zo beroemd zou zijn, hè, zo bekend, of ik dat dan ook zou doen, hè, om zoveel geld te vragen. Ik denk dat ik dan toch ga afwegen van waar treed je op. Hè? Ja, als je bijvoorbeeld in een zaaltje moet optreden voor heel veel mensen, want ja, die kunnen dat natuurlijk nooit betalen. Die hebben dus natuurlijk nooit Guus Meeuwis in een zaaltje staan. Hè? Nee, dat zou ik dan toch wel weer doen. Hè? Dan zou ik zeggen, nou joh, jullie het optredentje willen hebben, 150 euro en dan kom ik een avondje optreden, een uurtje. Ja hoor, als je de reiskosten betaalt, dan moet het allemaal in orde komen. Maar goed, 65.000, nou ja, ik hou er ook over op. Ik word er niet goed van. Wat een prijzen zeg. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag ook wel weer spannend, want de eerste leerlingen gaan weer naar school, naar de zomervakantie. Ook in Den Haag is het gedaan met de rust, want politiek Den Haag gaat ook weer beginnen. En de hockeyvrouwen die komen vanavond in actie op het wereldkampioenschap. En deze kreeg ik van de voice-over. Hij zei, mooi nummer. Ja, ben ik het mee eens. De Vormbrothers en Tic Tac.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek. De

herken ik met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalten.
2: My near-sighted turtle just married an army helmet.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: En filmen.

0: Radio Rood Goud Helder. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

fantastische gitaars van Nile Rodgers, Chic en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Supermuzikant en een top entertainer. Jeroen van der Boom en zijn versie van Jimmy. Hier in de

0: hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik.

je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende hit.

filmmuziek. Mico Mernado. En ooit scoorde hij hoog in de hitlijsten met het Star Wars Titan theme. The Never Ending Story. Oh. Ja, lieve mensen. Begint op weer te jeuken, hoor. Heel veel 70's en uur. Gewoon lekker terug naar de voltooid verleden tijd.

70 in Cheryl. Rond de zussen Wilson met Nancy Wilson op gitaar en zang. En Anne als leadvocalist. Dat gaat hard.

0: ook een gigantisch. Het is nog steeds een gigantisch bouwwerk natuurlijk. Men zegt zelfs dat je hem vanuit de Space Shuttle kunt zien, maar... nooit bij geweest, helaas. Nee, bewijs is niet geleverd, ik denk. En over bouwwerken gesproken, The Chinese Wall. Prachtig werkje van Philip Bailey in de Middle of the Road Show. Natuurlijk.
1: Een fijne
0: voor achter de keuken. Over de oude Susanna ging. Over dat lekkere kopje koffie uit 1996. Beeldbepalend en geluidsbepalend waren ze voor de jaren 80. Hier is VOF de kunst, oude liefde.
1: Hoe is die Middle of the Road Show?

De Middle of the Road Show is antiek en tijdloos. Voltooid verleden tijd. Welkom in het verleden, lieve vrienden, waar ik op deze aapkloot gaan Clarence Clemens en Jackson Brown in de Middle of the Road Show. 1977. Fantastisch jaar voor Casey en de Sunshine Band. Hier zijn we hier met Keep It Coming Love.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer.

Donne-moi ma chance uit 1963 van Richard Anthony. De man overleed 20 april 2015. Zijn echte naam was eigenlijk Richard Blech. Anthony was een artiest die sinds de late jaren 50 van de 20e eeuw de Amerikaanse en Britse rock populariseerde bij het Franse publiek. Vrienden, welkom vandaag maandag 17 augustus. Blij dat u erbij bent.

hebben de huishoudtip, het weerbericht, de artiest van de dag. En we hebben muziek van onder andere de Dinky Toys, Rihanna, Elton John en Dua Lipa. Ik heb Freddie Queen, ik heb The Three Degrees, ik heb Shakira en vele anderen. Tweede plaat, The Four Seasons, de vier seizoenen zeg maar. Big Girls Don't Cry.

Dat was de nieuwe plaat van Catnet Band. Iedereen klaar. En wij zijn er uiteraard heel klaar voor. We gaan even terug in de tijd. 43 jaar. Het was 17 augustus 1983. Wat gebeurde er dan in België? Wel, in Blankenberge wordt op die dag een zesteling geboren. 5 jongens en een meisje. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een eenige en meereigen meerlingen. Bij eeneigen is de DNA identiek. En bij meereigen is de DNA niet identiek. Dave Davies, die ken je nog wel van de Kings. The Dead of a Clown.

Rihanna met Diamonds. In Indonesië is het vandaag de nationale feestdag. Indonesië is een land gelegen in Azië en telt zo'n 267 miljoen inwoners. De hoofdstad is Jakarta. Fijn duo, mooi duo, klinkend. Elton John en Dua Lipa. Cold Heart.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waarom weet niemand hoe je een peper moet invriezen? Want als je jouw rode peper vers gaat snijden, kost het veel tijd, veel gedoe en je handen gaan branden. Wat een werk en zo moet het niet. Dus pak je een bevroren peper en een rasp, dan heb je binnen enkele seconden perfecte en kleine stukjes rode peper. Veel sneller en veel makkelijker.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dus ook wel een mooie titel, hè? Oude vieze vent, brengt dat eens uit in het Nederlands. Dirty Old Man, je hoorde The Three Degrees. 9 jaar geleden rijdt een busje in de menigte op de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag komen 14 mensen om het leven en raken zeker 100 mensen gewond. De Ramblas, dat is een bekende straat in het centrum van Barcelona. Ze is 1200 meter lang.

Dat was Rufus Thomas. Dat is ook al decennia geleden hoor. Do the funky chicken now. Nog nooit gehoord van een funky chicken, maar ja. Dat is weer dichterlijke vrijheid, hè. Zeg, vrienden, een weetje. Precies 44 jaar geleden, het was 17 augustus 1982, wordt de eerste CD uitgebracht. CD staat voor Compact Disc. Die werd uitgebracht door het merk Philips. Dan heb ik nog twee bekenden die geboren zijn op een 17 augustus. De eerste is Koos Postema, een radio- en tv-presentator uit Nederland. De man overleed in 2026, maar werd geboren in 1932. En de tweede, een Amerikaans acteur, Robert De Niro. Hij werd geboren 17 augustus 1943. Dan het weerbericht. Vandaag 23 graden, morgen 23, woensdag 23. Het wordt saai, hè? Ja. Donderdag 22 en vrijdag 21 graden. In Tenerife vandaag 25, in Las Palmas 24 en het is in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was. We leven en welzijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Juist als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de lunch.

0: Charlotte Perry. En het allemaal met haar Take Me To Heaven. Maandagmiddag, wel ben je al een klein beetje uitgeslapen van het weekend. Of is het nog een klein beetje zo van, we moeten nog op gang komen. Ja, inderdaad wel. Wij zullen je handje toesteken deze maandagmiddag in de lunchbreak. En als je aan tafel gaat, smakelijk eten zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Inderdaad wel, we zijn er weer heel de week natuurlijk met alles erop en eraan. Tijd geworden voor John Denver.

0: out. I'm a country boy. Yes!
1: Ja, inderdaad, hij is spijtig genoeg om het leven gekomen in een vliegtuigcrash van zijn eigen vliegtuigje. Volgens de onderzoeken zou hij vergeten te tanken hebben. Ja, ik dacht waarschijnlijk, ik zal eventjes de zweep vliegtuigen. Is dus niet goed afgelopen. John Denver en Thanks God I'm a Country Boy hier deze maandag in de lunchbreak. En we zijn er met de lekkerste muziek vanaf de branding van de Noordzee. Tot het eerste van 1 uur natuurlijk. Hier is Vanessa Amorosi en absolutely everybody, everybody. Je bent welkom in de lunchbreak.

Inderdaad, wat dat toch fantastisch. En haar dochter ook natuurlijk. Hè. Maar ja, het heeft allemaal niet zoveel mogen baten voor Whitney Houston natuurlijk. Hè. Ondertussen al een heel tijdje van ons weggerukt natuurlijk. En ja, ze had wel een hele mooie hits natuurlijk. I Wanna Dance With Somebody, een nummer 1 hit in de top 40 natuurlijk. En dat allemaal hier te beluisteren deze maandagmiddag in de lunchbreak. Straks ook nog onze onvergetelijke nummer natuurlijk. En het heetste nieuws van toen gaat over, eventjes kijken, ja, gaat over Frank Boeien, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad wel. En dan hebben we natuurlijk deel 2 van de lunchbreak met alles erop en eraan, zoals je wilt.

Mag inderdaad niet, hè? Waarom niet op maandag eerst eventjes een lange versie draaien van Shine Sweet Freedom van Michael McDonald natuurlijk. Onze onverheerlijke hit vandaag hier in de lunchbreak, ja. Zo direct het heetste nieuws van toen. We hebben er nog eentje klaarstaan. Dan hebben we nog een klein eentje kunnen draaien natuurlijk. En hier is Britney Spears en Womanizer, Womanizer.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking news toen.
1: Maandagmiddag, hele bijzondere goedemiddag. Moest je pas afstemmen? Wel, dit is de lunchbreak breaking news van toen. We zijn er nog tot 1 uur met de gezelligste muziek die jij maar kan wensen op een maandagmiddag. We gaan terug naar 27 november 2025. Vandaag wordt Frank Boeien 68 jaar. Zijn hit Kronenburgpark gaat de wereld uit, draagt hij op aan een oude klasgenoot. De zangeres komt haar tegen langs de tippelzone van Kronenburgpark in Nijmegen. Bekend om zijn prostitutie en drugsproblemen. In het nummer richt hij zich tot haar met de boodschap: hou er alsjeblieft mee op. Hier is Frank Boeien en dit al met zijn Kronenburgpark.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu
1: de hit-up van
2: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
2: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

Als u mag zeggen van het moment, wel, dit is een lekkere dansplaat natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel onze hit-up voor deze week. En dat is natuurlijk Baby en Roxanne. Andere auspiciën van Fateless natuurlijk. En dit allemaal met een New Religion. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. Het is maandag natuurlijk en we zijn nog allemaal een klein beetje misschien wakker aan het worden, want het is nog steeds vakantie. En ja, we gaan weer lekkere plaatjes draaien. Tot 1 uur nog voor jou op de radio vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Jimmy Somerville en I Can't Take My Eyes Off You. Een nummer dat we natuurlijk ook allemaal kennen uit de tijd van The Boys Town Gang. Hè, inderdaad wel. Maar hier is eventjes Jimmy Somerville.

Gezellig als je erbij bent, maandagmiddag. Straks ook onze artiest van de week natuurlijk. Hè. En wie dat wordt, wel, je moet blijven luisteren. Als je het wel weet natuurlijk. Maar eerst eventjes deze lekkere van Change.

Onze artiest voor deze week, heel de week natuurlijk, André Hazes. En zeg maar niets meer, ik zwijg al. Hier is Martika. And I feel the earth move under my feet of skin, zoals je zelf wil natuurlijk. Hè, ja. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk ook op maandag.

984, ja inderdaad, een bescheidenheid voor Martika. And I feel the earth move under my feet, by my skin, ja. Zo direct ook nog de toetjes laten, hè. We zullen nog wel tijd hebben, hoop ik dan toch, als ik zo eventjes kijk, ja, wel. En wat hebben we hier op de rechter draait af liggen? Wel, ik heb hier nog een lekker nummer van Duran Duran, ook uit de jaren 80. En hier zijn ze met There is Something Going On.

0: de lunchweg van de maandag, die zit er weer helemaal bijna op. Hè. Inderdaad wel, ja, de dansbare muziek wel, die heb je nu heel uur lang gekregen hier in de lunchweek. Ik laat het over aan onze collega's. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag ben ik er weer met een nieuwe lunchweek natuurlijk. Met alles erop en eraan. Stay tuned. En ja, en het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Wings. And listen to what the man said.
2: He down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah.

Hey vrienden, we zijn wederom van start gegaan met ons programma. Een uurtje lang is dit wederom voor jou, dus oud en nieuw. Het leuke duo-programma dat populair is, want dat merken we aan de reacties. En daarvoor zeggen wij uiteraard tegenover jullie, dank u wel. Knuffel van Anja en mezelf. En fijn dat jullie meeluisteren naar deze nieuwe start van oud en nieuw.

Ik ga meteen beginnen met mijn eerste verzoekje voor Jan Ronald. Jack Jersey, Puerto de Lianza uit de jaren 70.

Geluiden van deze meneer dus met zijn mooie stemgeluid van destijds, Jack Jersey, met een van zijn mooie liedjes. En dit, ja, dit kennen we nog wel. Vanuit de beginperiode van 10 om te zien, het was zijn eerste Vlaamse nummer 1 hit. We gaan hem nog eens met veel plezier beluisteren. Helmoet Lottie.

van een grootmeester uit het vak, Helmut Lotti. Daarna deed hij nog zijn Ghost Classic. En dat was natuurlijk het dak er volledig af, want daarmee werd hij gewoon wereldwijd beroemd. Uit de Vlaamse muziek van hem deze, Kom Nu. En dit, zeer goed gebracht. Muziek van Elvis, nieuw, gebracht door de Campbell Brothers.

heb een mooi liedje klaarliggen van Henny Wijmans. Hij was in de jaren 80 de liedzanger van de Nieuwvaar. In 1987 is hij solo begonnen. En nu heb ik zijn liedje gekozen van Mijn Geluk, dat komt nog wel.

zwol ik nog eens een beetje wat kennissen, want het was een nummer dat ik volledig nog niet kende van Henny Wijnands. En dit is eentje dat onze Anja nog niet kende. Dus 1-1, Anja. Jij draait eentje dat jij niet kent en die geeft er meteen een lap op. Dit kende jij ook niet. Samantha.

0: String. Ik heb de vraag gekregen over het liedje van Alexander van Stevens en Casale. Daar heb ik, kan ik beter de vraag aan jou geven, Rudolf? Hè?
1: Ja, Anja, dus wat wil je precies weten of er een opvolger komt?
0: Ze vroegen, komt er een opvolger? Dat klopt, inderdaad.
1: Hoe kan het ook anders, Anja? Er komt zeker een opvolger. Dus het nummer heeft het zo ontzettend goed gedaan. De mensen hebben het heel veel beluisterd via Spotify. Meer dan 36.000 keer. Dus kunnen we niet laten gebeuren. Er komt dus heel snel een opvolger. En dat is iets voor eind september. Dan mogen de mensen een nieuwe verwachten van Stevens en Casale.
0: Oké, bedankt. De vraag beantwoord.

0: naar Parijs geweest, hè?
1: Dat was hem dan, Alexander Segania. En deze, ken jij deze nog? Je bent ja in de Navy, dat is hem dus. Village People, nu had ik je even te stekken, hè?

Strangers maakte er natuurlijk van bij de rijkswacht van deze In the Navy van Village People. En met de volgende gaan we terug naar 2007. Ik ben eens benieuwd of jullie hem nog kennen. Wiltura, als je me roept, wel, dan ben ik daar.

Na Jannes gaan we de grens over naar Duitsland. Weißelsand und Blauers Meer. Een mooie inhaker van Heinz Karol.

Ik heb een prachtig liedje van Rob de Nijs. Wel emotioneel, want ik denk dan altijd aan allemaal lieve engeltjes die deze reis al hebben gedaan. Maar dit hoort natuurlijk ook bij het leven. Hier is hij dan, Rob de Nijs. Zo zal het zijn.

Zeer mooi, ontroerend. Ja, ja, ons Anja kreeg er de brok van in de keel. Maar je zou van minder. Ik moet eerlijk toegeven, ze heeft me ook wel geraakt. Ik moet ook terugdenken aan mensen die ik ben kwijtgespeeld en die de andere kant van de regenboog hebben gekozen. Maar zo hebben we natuurlijk allemaal iemand onder ons dus. Maar zij, die al de regenboogkant hebben gekozen, willen zeker dat we altijd blijgezind en verder door het leven gaan. Tot onze tijd ook is gekomen dat onze taak op deze wereld is volbracht. Dus we gaan er het beste van maken. Dat hebben we hun toch beloofd, zeker. Voilà, we gaan niet treuren, want dat mag niet. Afscheid nemen hoort eenmaal bij het leven. Maar zij die zijn voorgegaan, die blijven voor altijd in ons hart.

Ik ga alvast stilaan van jullie afscheid nemen, vrienden. Zo dadelijk doet Anja dat. Maar ik was er wederom heel graag bij. Met heel veel liefde en plezier hebben we dit programma voor jou samengesteld. De Oud en Nieuw Show loopt naar zijn einde toe. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Wees lief voor elkaar en nog een stevige knuffel van hieruit.

Oké, ik ben weer toe aan mijn laatste liedje. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende Oud en Nieuw Show. Ik kreeg op het nippertje nog een verzoekje van Gwen. Van Monica Martin. La Luna Blue.

Nou, die heb ik heel lang niet gedraaid. In 1978 kwam die van Robert Palmer en Every Kind of People. Je bent bij Dekker Radio en André van Duin. Want het is zomer, zegt hij. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in.

Lekker gedateerd dit liedje, toch? Van André van Duin. 1984 namelijk. Want het is zomer, Fred Emmer op tv. Dat is lang geleden. Kennen we die nog? Die was een geweldenaar eigenlijk. Was een hele goeie. K3. Uit België komen ze. Liefde, love, amour. Zit er allemaal in. Dekker Radio.

lekker lang nummer dit, hè? Ik kon even genieten van Steve Winwood, ik hoop jij ook. Met de Night Train uit 1981. Je luistert naar Dekker Radio met van alles en nog wat. En ook, we gaan nog eventjes met de knieën in het water staan. Moet je na. Met de Zac Brown Band uit Amerika. Knee Deep in the Water. Zalig. En Jimmy Buffett, die zingt het. Een echte country artiest. Ook dat hoor je in Dekker Radio.

0: Leuke tekst, hè? Uit 2017 afkomstig deze Treintje Oosterhuis, ook wel Little Train Oosterhuis genoemd. En is dit alles? Nou, ik vond het genoeg hoor, Treintje. We gaan eens even luisteren naar Wiebe in Studio 2. Zit hij klaar met deze drie?
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Zo, dat was een vliegende start na het half uur met Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown, de tranen van een clown. Bekker Radio met Rob de Nijs gaan we verder. Banger Hart.

Mooi gedaan hoor. Een nummer van 2 jaar terug, niet eens zo oud dus. Sarah Rose heet zij en Eric Walker. En Make This Real. Nou, ik heb hem echt gedraaid. Bekker Radio. Met Oxo. En Oxo is geen wasmiddel, dat je dat maar weet. Het gaat over een worldly girl.

Best disco in town is Dekker Radio natuurlijk. En Richie Family uit 1976. Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over iets waar je verslaafd aan kan raken, namelijk chocola.

Dat is duidelijk. Hobby Horse en Summertime, Summertime. Uit 1972. Oh, lekker oud, Dekker. Ja, inderdaad, het is heel lang geleden. We gaan eventjes tussen de regendruppeltjes lopen. Nou, het regent helemaal niet de laatste tijd, maar gaan we vast oefenen met Donald Fagen. Walk Between the Raindrops. MUZIEK

0: Suzanne en Freek. Allebei, hè?
1: Ja.
0: Halverwege.
1: Ja. Ach ja.
2: Ik ontmoet je halverwege.
0: Nou, dank jullie wel. Ik moet afscheid nemen, want ik zie de klok en ik schrik me dood. Nou ja, dood. Nee hoor. Tot de volgende keer maar weer. Dan draai ik ze weer hoor. Al die oude en nieuwe nummers. Machine Gun is dit. Instrumentale versie. Uit 1974. Weet je dat ook weer? De Commodores. Bye bye.

0: Mile die maakte het mooie weer bij Kadiagugu in het verleden en heeft de wit erbij genomen van George Marauder. Heel toepasselijk voor vandaag, The Neverending Story.
1: De Turbulentie Show met

Kijk, onder de sterren zou het heel gezellig kunnen wezen deze nacht. Maar het is nog wel een klein beetje koud natuurlijk. Dat was George Benson met Give Me The Night. Zometeen muziek van Ike en Tina Turner. Houd van oud in die turbulentie show. Voor we daaraan toe zijn, Babette en Maxim.

0: Ja, dames, zet je oren maar wagenwijd open. Ik zal het jou verkondigen. Baby, I love your way. Dat was Big Mountain.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: En dan denk je meteen aan Zorro natuurlijk. Zorro, heb je mijn paard gezien? Dat was A Horse With No Name van America.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Voor jou het komende uur op je favoriete radio.

Inderdaad, het is hard om te breken. Hè? 1962, Neil Sedaka aan de start van deze nieuwe muziekwelden. In deze nieuwe werkweek. Breaking up is hard to do. En ik heet je van harte welkom op jouw favoriet radiostation. Hè? George Harrison, What is Life? We gaan door naar de jaren 70.

Joan Osborne, een Amerikaanse zangeres. Met een nummertje afkomstig van haar album Release. One of Us. What if God was one of us? Lijkt wel een omschrijving van Jezus, van wie in de Bijbel wordt gezegd dat hij een gewone mens was zoals wij. Een hit in 1995, uitgebracht op 21 februari. She works hard for the money. Dat doen er nog wel meerdere, hè? Hier is muziek van Donna Summer.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Een nummertje uit 2019. Ik liebe dich sowieso. Florian Tim was dat met een hele leuk deuntje hier in Muziekwelden. Hier zijn Hans Steiger en Nomads. Het gaat over meisjes 2.0.

83 jaar was deze countryzanger en gitarist Carl Smith toen hij overleed in 2010. The Lord Knows I'm Drinking. Straks Amerika van de Nice uit de jaren 60. Maar eerst deze Spaanse klanken van Juan Magan featuring Paulina Rubio en DC. We wagen ons op het strand.

Uur lang. De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziek Wilde. Met Dirk van Morem. Bij jouw favoriete radio. 1970.

Uit de tijd toen de platen werden geperst op het zwarte vinyl, hè. Je had nog een A- en een B-kant toen in de tijd. De B-kant van dit nummertje heette You Never Can Tell. En dat was natuurlijk de A-kant, hè. Sir Cliff

hij zingt de titel genoeg, hem. Hier is Chris Rea. The Road to Hell. Welkom op jouw favoriete radiostation. In Muziekwerelden.

Een nummertje dat je vindt op hun album House of Silence uit 1991. Dat waren de Bad Boys Blue die we nog kennen van hun hit uit 1985. You're a Woman en ook nog Pretty Young Girl. Dit was een coverversie van The Drifters Under the Boardwalk.

Ja, ja, volle gas geven. Dat deden ze toen in de zomer van 2011. Yves Segers en Niels Landers brachten toen hun zomersingle uit. Tic Vera Mas. Dat is natuurlijk al een hele poos geleden. Hè. Goed, ik zie net dat het bijna afgelopen is. Want we gaan aan de top van het uur hier op jouw favoriet radiostation. Muziekweelde is er volgende week weer. Mrs. Robota. Modern Talking om af te ronden.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: DJ Kikkens. 90s Mix. 90s.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: gouden starter voor vandaag uit 1979. Heart of Glass, dat was Blondie.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zomer, vakantie en muziek die je meteen terugbrengt naar de mooiste momenten van toen. Tijd om samen te genieten van de grootste klassiekers en de vergeten parels. Welkom bij een zomerse Muzikale Parels. Dit is Nazareth

gouden klassiekers uit de 60s komen ook altijd aan bod in de muzikale parels. Shirley Ellis en de Nitty Gritty. En Kool en de Gang die hebben een uitgebreid palet van hits gescoord. Dit is er één.

0: Ze waren met velen en ze hebben heel veel hits gescoord. Big Fun van Kool & The Gang was dat. En het is weer hoge tijd om een vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 13 augustus 1975. Cocaine in My Brain. Dat is een nummer dat de grote doorbraak betekende voor reggae-artiest Dillinger. Hij werkte samen met producer Lee Scratch Perry. Het nummer ontstond in de Jamaicaanse muziekscene. Cocaine in My Brain groeide uit tot een internationale hit. Vooral in Europa werd het nummer populair. Het stond uiteindelijk bovenaan de hitlijsten. De herkenbare stijl en ritmes maakten het uniek. Het nummer werd een klassieker binnen de reggae. Het is een opvallende plaat met invloedrijke hitpotentie uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

en strand en de circles in de sand van Belinda Carlisle. Zometeen is het de beurt aan Christophe Van Dam. Hij heeft weer een verhaaltje achter een plaat in Hit Story. Maar eerst deze Franstalige plaat

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Riccardo Cosciente had al een flinke naam opgebouwd in Italië toen hij met Sincerità ook in de Lage Landen wist door te breken. Opvallend genoeg werd de plaat opgenomen in Amerika met muzikanten van Toto. Dat gaf de single ook een voller en internationaler geluid dan veel Italiaanse pop uit die tijd. Cosciente werd geboren in Saigon uit een Italiaanse vader en Franse moeder. Als jongen verhuisde hij naar Rome, waar hij zichzelf piano leerde spelen. Zijn rauwe stem werd later zijn handelsmerk. De tekst van Sincerità draait om eerlijkheid en echte gevoelens in relaties. Geen ingewikkeld gedoe dus, gewoon puur uit het hart. Bij ons deed de plaat zo goed als niets, maar bij onze noorderburen schopte de single het tot nummer 14 en werd het tevens een van de bekendste songs uit Cosciente's carrière. Hola.

Jumbo van Mr. President. Dit zijn de muzikale parels met zometeen een one-hit wonder. We hebben een vergeten parel, maar eerst gaan we naar de 70s met deze dames. The Ritchie Family, het verhaal over die American Generation.

0: we terug naar
1: 1974. Dan scoort de Schotse funkband Average White Band wereldwijd een hit met een instrumentaal plaatje, Pick Up the Pieces. In Amerika stijgt het naar de nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland blijft het hun enige grote succes. De band wordt veel gesampled in de hip-hop en blijft invloedrijk tot op vandaag.

0: Belgische Vlaamstalige muziek van Chris de Bruyne en Je suis Gaga.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We duiken even terug naar de gouden jaren van de disco. Vier broers uit de Amerikaanse staat Massachusetts die groeiden uit tot een van de populairste soul- en disco-formaties van de jaren 70 met hun warme harmonieën

In 1980 beleefde Roland Kaiser zijn absolute doorbraak met Santa Maria. Dat nummer, dat is oorspronkelijk van het Italiaanse duo Oliver Onions, maar Kaiser's

Duits-talige versie groeide uit tot een gigantische hit. Die single die stond wekenlang nummer 1 in Duitsland en werd ook een nummer 1 hit in België en Nederland. En dat bracht ons naar het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze van Albano en Romina Power uit de 80's. Sempre, sempre, tot volgende week en geniet van...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Summertime 1973.
5: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: Wat een mooie binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Free Dog Night en Shambhala. En typisch genoeg bleef dit nummer steken in de tipperaden. En in Amerika werd het een top 3 hit. Van harte welkom bij de jaren 70. Twee mooie en gevarieerde uren kun je weer tegemoet horen. Met in het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Daar ga je ook een track van horen. En in beide uren ook een muzikale connectie. En een van A naar B. En wat albums betreft hele mooie en leuke albums. Chicago met Chicago 10 en Working Class Hero van Judge Dredd. Ook een heel leuk album. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de tweede hit voor Dave Edmundsen. Top 3 hit voor Born to be with you.
1: 19.

Sculpture met Sabra Dance in Engeland. In 1968 werd dit een top 5 hit. En in de groep zat Dave Edmunds. En dan zijn we beland bij Chicago 10 van Chicago. Is wel het 9e album, is uitgebracht in 1976. Hield het bij ons 31 weken vol en piekt op 4. Hier is Together Again.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: De muziek uit de 70er jaren laat je niet meer los. De jaren 70 met Gerard Hanning.

Corrie Konings en jij weet toch wel wat liefde is. In 1973 was dat haar tweede solo-hit en kwam op 21 terecht in de top 40. In de jaren 70 gaan we kijken in de Billboard Hot 100. En we gaan naar 1976. John Miles had een hele kleine hit met Music, piekte daarop 88. Maar de voorganger daarvan, die piekte op 68, was zijn eerste hit. Hier is High Fly.

Heel toepasselijk, L.A. Sunshine van War in 1977. De 14e hit en de opvolger van de top 7 hit Summer. Zometeen in de jaren 70 een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden. En daarvoor gaan we naar Limburg. De classics met onder andere Jan Dirks. Ze hadden al een mooie hit met Lady of Spain. Maar de opvolger daarvan die kwam niet in die top 40 terecht. Hey, what's your name?

Dire Straits en Where Do You Think You're Going? Prachtige B-kant van Lady Writer. En dat was in 1972 de tweede top 40 hit en had maar een bescheiden positie op 18 in de top 40. En dan zijn we beland bij Working Class Heroes van Judge Dredd, album uit 1974. Ja, voordat Judge Dredd eigenlijk platen begon op te nemen, heeft hij heel wat klussen gehad. Hij was uitsmijter in een nachtclub in Londen, waar hij onder andere Derek Morgan en Prince Buster ontmoette. Ook was hij incasso-agent voor Trojan Records. En hij was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de Rolling Stones. En gelukkig heeft hij ook nog albums gemaakt. En dat is Working Class Hero. Hier is Take Off Your Clothes.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1970.

Dorado en The Bull and I. En dat was de eerste hit. En het is allemaal, deze studiogroep is bedacht door Harry van Hoof. En ze hadden ook 24-00-24. Dat was het Giro-nummer om lid te worden van de Veronica Omroeporganisatie. En de bedoeling was van hem om instrumentale platen te gaan maken met studiomuzikanten. Mooie binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zo om te genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben een van A naar B. We hebben die mooie albums Chicago 10 van Chicago en Working Class Heroes van Judge Dredd. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar ga je ook een track van horen. Maar we hebben ook nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1973. Misschien wel het grootste succes van de Golden Earrings. Zowel nationaal als internationaal. Hier is Radar Love.

0: de Hicks en Saturday Night. En als je goed hebt geluisterd, dan kon je heel duidelijk de stem van Barry Hay horen.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 24 augustus 1974.
2: Now this here is the story of Abigail.

nummer 9, Rocket van Mutt. En dat was hun 6e en 4e top 10 hit. En dit nummer eindigt op 6 in de Engelse hitparade. Zometeen op 6, de broer van David Ruffin, Jimmy Ruffin, met zijn eerste hit, What Becomes of a Broken Hearted. Maar we gaan eerst even helemaal wegzwijmelen met een op dat moment zeer populair duo, Donny en Mary Osmond. Hun eerste hit als duo en een top 2 hit voor I'm Leaving It Up All To You.

0: bedankt voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartza van de Bende spreekt.
0: Geweest.
2: De jaren 70.
3: He's on the air, one of the world's top DJs.
2: Gerard Monnik.

City Rollers zijn ook enorm populair in Engeland. Op 3, Summer Love Sensation, hun vierde hit en vierde top 10 hit. We hebben er nummer 1 en daar gaan we ook de B-kant van draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 24 augustus 1974. It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones op 10, 9 Mutt Rocket. Donny en Mary Osmond op 8 met I'm Leaving It All Up All To You. En Eric Clapton met I Shot A Sheriff op 7, 6. Dibby Roofin, What Becomes of a Broken Hearted and the Hughes Corporation met Rock the Boat op 5, 4. George McVeigh, Rock Your Baby. Bay City Rollers, Summer Love Sensation op 3. 2 Stylistics, You Make Me Feel Brand New. En op nummer 1, The Free The Grease. De derde hit en de eerste top 10 hit. Hier is When Will I See You.

Didn't Know van de Three Degrees. De B-kant van When Will I See You Again, de nummer 1 van Engeland. En dan zijn we beland bij Chicago 10 van Chicago. Album uit 1976, negende album van de groep. Hield het bij ons 31 weken vol, piekte op 4. En er staan ook een paar hele mooie hits op. Another Rainy Day in New York. En You Are On My Mind. En bij ons ook de nummer 1 hit, If You Leave Me Now. Hier is Mama, Mama.

Neil Diamond en Lady O had een top 21 hit bij ons en dat was in 1978. En dan zijn we beland bij het leuke album Working Class Heroes van Judge Dredd uit 1974. Er staan ook nog een paar mooie Engelse hits op, namelijk Big Eight en Je t'aime moi non plus. Gaan we nog wel eens een keertje draaien hier in de jaren 70. Maar hier is The Big One.

van het album Working Class Heroes, The Big One, brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd herbeleven, want binnenkort zet ik deze uitzending klaar voor jou op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Je kunt natuurlijk ook naar Mixcloud gaan, mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Ga je nu een track van horen en daar ga ik je ook mee achterlaten. Wet Willie, The Wetter, The Better, album uit 1976. Zesde album van deze country rock formatie. En teaser. En we hebben Ed Boerakant van Cheap Trick, album uit 1979. Vierde album en Good Night. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Muziek. Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Dat het is weer zover natuurlijk, hè. Maandagavond. We zijn er weer met 2 uur lang de Musicbox natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En vandaag gaan we een zomerse aflevering van de jaren 70 helemaal terug in de tijd. Toen er nog veel zeezenders op de Noordzee lagen natuurlijk. Was eentje van Sailor waarmee we begonnen. En dit allemaal met Girls, Girls, Girls, Girls, Girls. Ja, inderdaad. We kunnen ze niet missen, inderdaad niet. En inderdaad, dit is er eentje van Mutt uit de UK natuurlijk. En dit dan met hun Tiger Feet.

Dan gaan we eventjes lekker terug in de tijd natuurlijk naar de jaren 70. En dat was er ook eentje uit de jaren 70 natuurlijk. Mats en dit al met hun Tiger Feet. Dat allemaal uit die prachtige LP natuurlijk van hun Let's Have a Party. Ja, inderdaad, dat was een heel mooi waar de hitsingles allemaal op stonden. En als het ware een best of. Tijd voor Smokey. And I meet you at midnight. Je weet maar nooit.

Maandagavond van harte welkom. Als je pas al zo afstemmen hier op jouw fantastische radiostation. Het is de Musicbox waar je naartoe luistert. Twee uur lang. De lekkerste hits uit de jaren 70 vandaag hier in de zomerse Musicbox. En hier is Albert Hammond. And it never rains in Southern California.

En eraf met de vakantie. Zullen we er wel weer naar de airport trekken, denk ik. Inderdaad wel, maar je kunt altijd je radio meenemen natuurlijk. Hè. Ja, want we zijn heel de wereld ontvangen natuurlijk via het wereldwijde web van internet. Geen probleem als je de musicbox wilt beluisteren. Al dan met je fantastische radio er wel. Je neemt gewoon je laptopje mee natuurlijk. En luister op maandagavond 2 uur lang naar de lekkerste muziek vandaag hier uit het jaren 70. En dat waren de Motors en Airport. Hier is Baccarat.

0: Zwitserland.
1: Eventjes aan de neus krabben, dat moet ook gebeuren natuurlijk, ja. Dus wat ik wil zeggen, Donnie M was dit natuurlijk. En ze hadden hun thuisbasis in Duitsland. En kwamen zo heel over Europa met de grootste hits. En dat was er ook weer eentje uit de jaren 70 natuurlijk. Hè. En met The Rivers of Babylon. Ja, wat er daar allemaal op die rivieren gebeurd is, wel, je zou het niet willen weten. What happens still stays there, zeggen ze dan. Hier is Tina Charles en I Love to Love.

0: inderdaad, wat een stem van die naam, hè. Als je die plaat opzet wel en je zet hem een klein beetje luid wel, dan is het voor heel de gebuurte dat je kan... Je kan er meer luisteren en meer zingen natuurlijk. En laat maar van je horen, zou ik zeggen. Want de Musicbox die is er iedere maandagavond weer opnieuw met 2 uur lang. De lekkerste hits vandaag uit de jaren 70. Hier is de Sweet en Papa Joe. Straks komt er een hele mooie aan. Maar daarvoor moet je natuurlijk blijven luisteren.
1: Het is

Inderdaad, uit die LP is van Remember the 70s. Wel, daar haalden we natuurlijk deze uit. Eentje dat ik lang niet meer gedraaid heb hier op de radio. Maar vandaag is het er natuurlijk weer bij Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance en Your Daddy Don't Rock and Roll. Wat deden ze dan wel? Iedere dag weer gaan werken natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Dan spotte ik de sterren van de hemel als het zomer was inderdaad wel. Mocht er natuurlijk geen bewolking zijn, hè, maar toen was dat een van mijn liefste dingen dat ik deed. De sterren spotten. Terry Jackson, Seasons in the Sun. Heel bijzonder, een goede maandagavond. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de Music Box met de beste uit de jaren 70. En hier zijn de Bay City Rollers.

Ja, als de zomer voorbij was, dan was het eventjes lekker weuven natuurlijk. Hè. Baby, bye bye, bye bye baby, the Bye City Rollers uit 1974 alweer, inderdaad wel. En hier is Down and Tony Orlando. En dan met een tie a yellow ribbon around the oak tree. Ja, zoiets inderdaad.

Deze. De Down en Tony Orlando. En dit samen met een Die Line, de Yellow Lulu Tree. Kerst is het zeker nog niet, hè, want we zitten in het midden van de zomer. Dus, we vieren al toch wel iets natuurlijk uit de jaren 70 hier in de Musicbox. Iedere maandagavond weer opnieuw op jouw fantastische radiostation. 2 uur lang de lekkerste muziek uit diverse jaren. Maar vandaag alleen maar uit de jaren 70. Hier zijn de Pointer Sisters en Fire.

Inderdaad, want zo was het wel een klein beetje natuurlijk. Lynn Anderson en dit allemaal met haar Rose Garden. Geen rozen zonder doorn, zeggen ze dikwijls. En hier is Dr. Hook en Sylvia's Mother.

uiteraard wel een klein beetje een dramatische song natuurlijk. Hè? Maar toch wel heel mooi. Was ook een hele grote hit natuurlijk. Voor de mensen van Dr. Hook en Sylvia's Mother. Ja, inderdaad wel. En ik heb er nog eentje klaarstaan voor jullie. Vorige tijd zijn. En hier is Harpo en Movie Star. MUZIEK

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation.

inderdaad, als dat geen Zuilmerse muziek is, wel dan weet ik het ook weer niet meer. Ja. Zo van harte welkom in deel 2 van de Musicbox natuurlijk. We zijn er weer hier tot aan de top van de lijst. Zijn bedankt om, ja, om te komen luisteren en om te blijven luisteren natuurlijk. Hè, want daar doen we het toch wel een klein beetje voor hier op jouw fantastische radiostation. En dat was Christy dus en Yellow River. Tijd voor Harry Nielsen.

Dolly Parton, die miljoenen aan deze single heeft gekregen. En ja, daar heeft ze een heel groot imperium rond gebouwd natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Samen met Kenny Rogers heeft ze diverse restaurants en dergelijke meer over heel Amerika, als je mij vraagt. Hier zijn de 3 Degrees en When Will I See You Again?

onder andere de smeekbeden van The Three Degrees en When Will I See You Again. Wel, als de wind draait zeker, Helzo of iets dergelijks. Maandagavond, de Musicbox, 2 uur lang, hier iedere maandagavond op jouw fantastisch radiostation. Hier is Elvin Stardust uit 1904.

Ja, een liefdesverklaring aan zijn vriendinnen, Koeketjoe. Ja, inderdaad wel. Elvin Stardust. De man die zo'n beetje Elvis Presley in die tijd imiteerde. Ja, inderdaad wel. En hier is David Bowie. En Life on Mars.

Heffer, leek hem altijd een klein beetje met een chameleon. Hè. Inderdaad, iedere keer hij een nieuwe LP bracht, had hij een ander uiterlijk als het ware. David Bowie en Life on Mars. En dat allemaal uit die Hucky Doherty LP van hem. Die uitkwam in 2025 met een remasterde versies. Hier zijn de Eagles. En dit allemaal met hun Hotel California.

gaat een klein beetje. En voelt je de jingle machine wel er niet op starten. Maar niet zo min. Billy Joel kwam er toch aan natuurlijk met zijn piano man. Want ja, de muziek wel, die draait altijd door op je radio natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis voor niets. Dat was dus Billy Joel en de piano man. Zo direct de jingle die hiervoor moest spelen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hij komt eraan als de jingle machine het doet natuurlijk. Onze Golden Classic, Elton John en Rocket Man.

De man die al jaren drugs- en alcoholvrij rondloopt terug. Hè? Ja, inderdaad wel, de man met de duizend brillen, zoals hij zijn soms. Elton John, en dit dan met zijn Rocket Man. De jaren 70 wel, dat waren de jaren 70 hier op Jo Fantastisch Radiostation in de Musicbox. Maandagavond, iedere maandagavond trouwens, 2 uur lang de lekkerste hits, ook in de zomer. Ja, inderdaad wel, we nemen geen vakantie. Hier zijn de Eagles en Desperado.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

En daarna de bescheiden rits voor de jaren 70 natuurlijk. Hè. En Spaceman came to travel in. Hier in de musicbox nog tot het top van de tijd zijn. De lekkerste hits.

0: Al op een bierkaartje geschreven. Ik heb het allemaal over Toto. En dit allemaal met geen Hold the Line. Ik heb nog een pareltje van een plaat hier klaarstaan op mijn rechter draaitafel. En wat dat geworden is, wel, dan hoor je dan zo direct natuurlijk na deze jingle.
1: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.
0: Hier is Led Zeppelin en Stairways to Heaven.

inderdaad, hè. Het prachtige van Led Zeppelin. En het allemaal met een Stairways to Heaven. We zouden eens moeten een programma maken, denk ik, met allemaal lange versies van gerenommeerde platen, inderdaad wel, hè. Zo eindelijk wel heel mooi zijn en leuk, ja. Als je dat ook vindt, wel, stuur ons eventjes een berichtje. En je bent natuurlijk altijd van harte welkom met suggesties. Was Led Zeppelin en dit al met Stairway to Heaven. En als ik zo eventjes blikwerk op de klok, wel, dan is het hoog tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe Musicbox hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan, ik neem afscheid van jullie met The Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother. Tot volgende week, bye bye.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur, muziek.
3: Alleen de mooiste muziek. De

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer missen.